0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Dutch.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Als u, de luisteraar, ons op Radio 3ZZZ willen doorgaan met onze programma's, hebben wij uw steun nodig. Wij zijn volunteers en geven onze tijd om een programma te maken en ook groeten, verjaardagen enzovoort te brengen. Geeft u ons support. Laten wij blijven bestaan. Het is maar $11 concessie en $16 vol. Ga naar 3ZZZ.com.au of bel ons op 9415-1928. Draag een steentje bij, zodat u kunt zeggen, ik ben lid van dit programma. Met trots. Uw support is belangrijk. Ik dank u bij voorbaat. Het volgende programma is in het Nederlands. The following program is in Dutch.

0: Trippelset, 92.3 FM. Sweet Trippelset, 92.3 FM.
1: Ja, goedemiddag aan u allen. Dit is inderdaad 3ZZZ uit onze Brunswick Studios, live. Ja, zoals Ian al zei, wij willen natuurlijk ons membership behouden. En daarom is het belangrijk uw steun te ontvangen. Ga naar www.3ZZZ.com.au. Volg de prompts en word lid. Dank u wel. Vandaag heb ik enige mededelingen af en toe, maar vooral ook veel muziek. En aangezien het Eurovision Songfestival is geweest, dacht ik terug te kijken naar de geschiedenis daarvan en wat Nederland daarin zoal gepresteerd heeft. Nou, allereerst, als dat vroeger op de televisie zo begon, dan hadden we dat deuntje van de Eurovision. En ik denk, ik zal daarmee beginnen om gewoon in de mood te komen van hoe dat vroeger was als je naar de zwart-wit tv keek of later ook kleur. Maar altijd hetzelfde deuntje van de Eurovision. Hier komt het. MUZIEK

Ja, dames en heren, dat was Te Deum. Dat is al een tune uit de baroktijd, uit klassieke muziekgeschiedenis uit Europa. Het stemde van ongeveer 1643. En het is eigenlijk nog een heel modern wijsje gewoon. Dus goed, dat is allemaal mooi voor elkaar. Nou, als Nederlandse entree is gewonnen in 1957. Is het gewonnen door... Corrie Brokken. En Corrie Brokken...

0: ze zit met die eeuwige krant. Ga niet van slaap of verveling.
1: Lady,
0: ben toch je vrouw en ik eet uit je hand.
1: Ja.
0: Maar ik eet niet van de bedeling.
1: Kijk. Landen die meededen natuurlijk in die tijd. Maar vandaar was het ook wat makkelijk om te winnen, neem ik aan. Maar in ieder geval hier om terug te grijpen in de geschiedenis. Corrie Brokken.

Ja, dames en heren, dat klinkt ook erg ouderwets. 1957. Ja, er zijn nog mensen onder ons die dat nog wel kunnen herinneren waarschijnlijk. Dus dat zou mooi zijn. Ik denk Ina, die kan het ook nog wel herinneren, voor zeker. En die kan misschien nog wel eens wat meer vertellen erover in een toekomstige uitzending. Vooralsnog zigzag ik een beetje door de muziek heen. Ik heb een volgend melodietje en dat is van onze toch wel gewaardeerde Stef Bos. En ik laat het u nu horen.

Ja, dat was Stef Bos. Ook mooi. Een beetje wat nieuwer. Ik weet niet precies welk jaar dat uitkwam. Maar ik denk dat zo gauw al een jaar of 15 of 20 geleden intussen misschien wel. Goed. De volgende jaar dat Holland dus het Songfestival won, was in 1959. En de artiest die daar een versje zong, dat heette een beetje, dat was Teddy Scholten. En dat heb ik ook nog gevonden op de Spotify. Dus hier komt Teddy Scholten, een beetje.

Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Ja, dames en heren, Teddy Scholte, dat was 1959. Toen was ik nog niet eens op het toneel. Wanneer ik wel op het toneel was, was voor het volgende lied. En dat dacht ik vannacht aan. Ik heb zo gedroomd vannacht. En hield me echt een beetje wakker uit mijn slaap. Ik ben niet zo uitgerust vandaag. Maar ik denk van nou, die dromen, die moet ik maar snel vergeten. Want zoals het liedje ook zegt, hier komt het. Dromen zijn bedrog.

Ja, eens in zoveel tijd komen dromen uit. En als het nou maar een mooie droom is, dan is dat geen probleem. Vannacht had ik niet zo'n prettige droom. Ik weet niet eens meer waar het over ging. Maar ik was blij dat ik weer wakker was. En een kopje thee op bed kreeg. Goed, om dan terug te gaan naar het Eurovision Songfestival. In 1969 was Lenny Koer de winnares met het liedje De Troubadour. En dat speel ik nu voor u.

Ja, dames en heren, toch blijft toch altijd nog mooi. Het is eigenlijk nog eigentijds. Ik heb even een mededeling. En dat gaat erom dat als u iemand kent of zelf wilt, dan kunt u nog Nederlands leren bij Maria Zijlstra. En Maria Zijlstra kunt u een e-mailtje sturen op mariazijlstra@hotmail.com. Dus ja, als u iemand kent of zelf wat wil bijspijkeren in het Nederlands, dan kan dat bij Maria Zijlstra. Goed, wat ik als volgende heb is een verzoekje. En dat verzoekje dat kwam van Robert. En dat is een beetje een verrassing. Het is een bandje. Het heet, ik zal het nou niet verklappen. Misschien wilt u zelf even raden en dan vertel ik het na het liedje wel. Maar het gaat erom dat alles heel relatief is. En alle problemen in de wereld momenteel, die gaan voorbij. En dan over 100 jaar, dan spreken ze daar misschien nog wel eens over. Maar misschien ook niet. Maar er is dan helemaal niemand om het na te vertellen.

Ja, dat was het Klein Orkest, als u dat zelf al geraden had. En als u het niet wist, dan heb ik u dat nu zo net alsnog verteld. Het Klein Orkest met over 100 jaar. Goed, op zich een serieus onderwerp, maar toch wel lichtelijk gebracht. Op diezelfde trend wil ik het voortzetten met het volgende lied, wat in 1975 het song Eurovision Songfestival won voor Nederland. En dat was natuurlijk na een klapper van 1974 met Waterloo van ABBA. En wat dat gaat, was het een grote eer om het jaar later een keer te winnen. En proberen het nog op te toppen. Hier komt Teach In met Ding A Dong.

0: Ja, leuk toch? Ding a dong. Ja, een hele korte tekst. Makkelijk te onthouden. En het was eigenlijk nog een hit ook in Holland in die tijd. Dus ja, mooi gedaan, Tisin. Goed, het volgende lied. Trouwens, eerst even een announcement wilde ik maken. En dat gaat dan eigenlijk over restaurant Bentang. En daar ontmoet Tempadulu Groep zich elke tweede donderdag van de maand. Om 12 uur. En het adres is 75 Stud Road in Bayswater. Nou, om te reserveren belt u Ellie. Ellie op 95114392. Dus ja, gezellig. Tempadulu, wel even reserveren. Want soms dan loopt het wel eens over. En hoop je daar een keertje te zien. Goed, volgende liedje is voor onze Belgische luisteraars. En dat haalt terug naar een hele, ja, toch innemende bekende zanger. En dat is dan Louis Neves. En dat is op verzoek van Paul. Hier komt Louis Neves.
1: Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naartoe. Het was zomer toen. De zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog

Ja, onze Louis Neefs, Mijn dorp in de Kempen. Voor onze Belgische luisteraars een genot. En voor Hollanders ook trouwens. Maar ja, om daarop terug te komen, onze Belgische zuidenburen die hebben ook een keertje het Songfestival gewonnen. En dat was in 1986. En dat was gewonnen door Sandra Kim. Met een liedje, dat heet C'est la vie. Vooralsnog ik dat ga afdraaien, heb ik even een mededeling over MyCare, formerly DutchCare. En DutchCare heeft, of MyCare nu, heeft volunteers nodig om enige uren te kunnen helpen per week en mensen gezelschap te geven. De locaties zijn in Curran Downs en in Kilsyth. En om te informeren of te kijken of dat u daar op visite kan of iets kan betekenen, belt u Tanja op 0402-051-653 of Lauren op 0401-531-621. Ja, dat zal zeer gewaardeerd worden en voor uzelf ook een openbaring om oude verhalen uit de oude tijd enzovoorts. En gewoon om wat voor een ander te betekenen. Ik ga door met het liedje van Sandra Kim voor alle Belgische luisteraars. Het was echt een heel vrolijk lied en het verdiende inderdaad een eerste plaats in het Eurovision Song Contest van 1986.

Ja, dat was de winnaar van 1986. Mooi. Goed, ik heb nog een mededeling. Dat wil zeggen, er is een zanggroepje en die noemen zich Zing Zing. En dat zanggroepje dat komt regelmatig bij elkaar. En u kunt naar een website gaan om daar meer informatie over te verkrijgen. En die website is Zing met een Z. Sing met een S op zijn Engels. En dan in Dutch. Zo. Zing. Nederlandse zing

Lawrence is een zanger die in 2019 voor Nederland de eerste prijs in de wacht sleepte. En het is ook inderdaad een mooi lied. Je hoort het nog wel eens op de radio. En dat is dan inderdaad de laatste keer ook dat Holland het Songfestival heeft gewonnen in 2019. In totaal heeft Holland 5 keer het Songfestival gewonnen. Niet slecht, daarmee staan ze op, zijn ze een van de 3 landen die het meerdere malen, of in ieder geval 5 keer of meer, gewonnen hebben. Jammer dat ze van het jaar niet meededen. Laten we hopen dat het volgend jaar weer lukt. Maar gezien de omstandigheden zie ik nog niet dat dat gebeurt. Als ze principieel willen blijven, waar het dan ook gaat. Eigenlijk moet het allemaal een beetje buitenspel blijven, want het is muziek. En het is gemaakt om alle landen van Europa te verenigen. En om samenhorigheid dus te promoten. En over de jaren na de oorlog is dat redelijk goed gelukt. Maar nou gaat er allerlei dingen aan de hand. En dan wordt het toch een beetje warm daar zo. En zitten we maar lekker in Melbourne in de regen. En nog wat relaxter dan in het zonnetje in Europa, denk ik, deze zomer. Goed, dat is mijn idee van alle informatie die ik tot nu toe tot me heb genomen. Maar laten we hopen dat het met een... Och, dat is geen goed woord. Dat het met een sisser afloopt. Goed, hier komt Duncan Lawrence met weer een mooi liefdesliedje.

Ja, dames en heren, dat was het goede doel. Met liefde schijnt ze mooi te zijn. Dat was inderdaad een liefdesliedje van de Love Hurt Variety. Goed, Duncan.

Ja, dames en heren, dat was... wie was dat ook alweer? Duncan Lawrence. Goed zo, dat was de laatste winnaar voor Nederland. Als volgende liedje, we zijn bijna aan het eind van ons programma. We hebben nog 4 minuten. En ik doe nog een ander liedje spelen voor u, voordat we er weer uitgaan. En dan hoop ik dat u op vrijdagochtend weer kan luisteren tussen 8 en 9. En gewoon volgende week maandag weer, waarschijnlijk met Ina. En hopelijk ben ik over een week of twee weer terug. Alhoewel dat een beetje moeilijk wordt, denk ik, want ik ben dan in Queensland. Goed, ik heb hier nog een lied. Dat is van Ruth Jacot. En dat heet Vrede. En daar hoop ik dan weer.